verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de